0: Ja, maar eerst hebben we wat zendings nou. Bijna zendings online. Oh, ik wilde even testen dus uit Elisabeth de Burger gezien. We daar praten om in zoek werd. Toen is aan het hadden neer die wel deed.
1: Ja, toen is een stotle weer, hè?
2: Akkoord, ja. Olja, stotle, ja.
0: Kveld anders hadde